0: Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oostwest.
1: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden, met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaanster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleren zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleren tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Krokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, €1000 boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en €3200 boete, waarvan €2200 met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden... met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. Radio de weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft 600 euro boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg 600 euro boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n 700 euro schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleden zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Krokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, 1000 euro boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en 3200 euro boete, waarvan 2200 euro met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden, met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. Radio de weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. Radio
1: Oostwest. www.radiooostwest.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio Oostwest. De gezelligste in de regio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leie die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Terboijen in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossene bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossene Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
4: Go West.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
5: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran over een definitief eind van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal gisteren zijn gestart na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS, maar zelfs dat akkoord houdt amper stand. Sinds gistermiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer heeft voor hinder gezorgd op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen hebben geen treinen gereden, dat meldde de NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Wie de trein moet nemen, ook vandaag nog, checkt best de app van de NMBS, want eer alles opgeruimd is, het kan nog even duren. In de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn de nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. En zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Voor de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen, als ze naar de finale winnen. Op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Amerika pakt zo 6 op 6 in zijn groep. En nog een binnengelopen bericht vanuit Engeland. Bij een botsing tussen twee treinen in de Engelse stad Bedford is 1 dode gevallen, zegt de politie. Bij het incident viel ook tientallen gewonden. Het ongeval gebeurde rond 5:30 gisteravond. Twee treinen reden op elkaar in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Beide toestellen waren onderweg naar de Britse hoofdstad en vanuit Corby en het andere vanuit Nottingham. Wat er precies is misgelopen is niet helemaal duidelijk, dat wordt onderzocht. Weersverwachting blijft drukkend warm. Dit weekend temperaturen 29 tot 30 graden. Dat is iets minder warm dan de vorige dagen, maar toch blijft dus zwoel. Begin volgende week opnieuw 35 graden en er is één constante. Alle dagen de zon. Hevige zon.
2: Radio Oost-West.
4: Go West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioost.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeente. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Ter Boye in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossenen bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossenen Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht. De nieuwsverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
5: Laat ons weten wat jij wil horen.
6: Vroeg maar aan.
5: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Amai, dat duurde lang.
1: Dat duurde lang? Nee. Ja, maar dat moet opwarmen. Nee, het is nog te koud, dus daarmee. Een hele goede zaterdagmorgen en welkom op de zotste show van Radio Oost-West. Namelijk Vraag maar aan met onze zotte presentatrice Joke.
0: Goedemorgen.
1: Ja, misschien al even zotte Jan, dat kan ook
0: zijn. Yep.
1: Ik weet, ja, geen probleem. Maar we gaan er een warme lap op geven vandaag. We zijn vandaag de langste dag van het jaar, of is dat morgen? Maar anders gaan we de kortste nacht in.
0: Amai.
1: Ja, we gaan de kortste nacht in, want de zomer begint morgen, 21 juni.
0: Ja, zal wel zijn.
1: En aftellen voor de studenten is er ook al, want ik weet dat mijn zoon dinsdag de laatste examen heeft.
0: Dus... Die zitten er volop in. Hè. Die zijn toch bijna klaar, denk ik.
1: Ja, het is al, ze zijn al goed gevorderd.
0: Mijn dochter is al klaar.
1: Ja, nog even op de tanden bijten en zorgen dat de tong er niet tussen zit, uiteraard. Goed, en we gaan voor jouw groetjes en verzoekjes. En we hebben al iemand aan de lijn. We gaan even luisteren.
2: Hallo.
1: Met wie?
2: Ja, met wie? Ik ben mevrouw...
1: Mariette.
2: Madou.
1: Mariette.
2: Ook goed erover.
1: Je mag uw naam zeggen ook, dat is geen probleem. Ja. Goeie... Ja, ze ten eerste, hè?
2: Ja.
1: De allereerste. Sorry. Ja. Vertel eens, wat voor goed nieuws? Wat voor warm weer uit Pittem?
2: Hier is het warm.
1: Is het warm?
2: 37 graden.
1: Oei.
0: Hallo.
1: 7, dat is wel heel warm, hè?
2: Het is een beetje thuis.
1: Ja. Een beetje koeling. We kunnen een blazer aanzetten daar ergens.
2: Ja, maar het staat hier dan.
1: Ah, ja. Het is nodig. En veel drinken, hè? Veel drinken.
2: Ja, dat is ook waar.
1: Dat is nodig. Ja.
2: We gaan. Bier, ja. Water moet je drinken.
1: Water, hè? Waar, ja.
2: Ja,
1: zo zie je het al aan het bierkoren, ja. Ja, goed zo, ja. De dorstige laaf. Maar goed, vertel eens, voor wie allemaal?
2: Ja, zijn ik ken je. Graag een plaatje aanbraan voor mijn man. Kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Jacqueline Prim, Jeannette Mailleux, Christian de Bels, Erik Spriet en vrouw Rita. Geert Madou en vrouw Marian, Albert Laes en Rosette, Gerard Schoonaert en vrouw Denise, Wilfried Bertram en vrouw Dian, Frans de Man en vrouw Therese, en Kaptanka en haar man, en ook voor het Hanse Oost-West-team.
1: Dank u wel.
0: Dank u.
2: En al de verpleegsters.
1: Ja, ik hoor het daarin fluisteren op de achtergrond.
2: Ja.
1: Ja, goed zo. Wel, je hebt een nummertje van Rocky, Don Mercedes, aangevraagd, hè?
2: Ja.
1: Wel, komt eraan. Bedankt voor het telefoontje, hè?
2: Ja, dankjewel.

0: En tot de laatste noot was het deze van Don Mercedes. Dag David, huis uit Kuurne, dacht ik.
1: Dag Jan en Joke en al luisteraars van Radio Oost-West.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles goed daar, David?
1: Alles goed, ja. En met jullie hoop ik ook.
0: Ja.
2: Jood.
0: We zijn al volop in voorbereiding voor morgenavond. België-Iran, hè?
1: Ja, het is van moeten. Het zal van moeten zijn daar in het Sophie Stadium. Het is een Argentijnse scheidsrechter, Dario Lodero, een 41-jarige turnleraar.
2: Mm-hmm. Amai.
1: Die de match mag leiden in het Sophie Stadium.
0: Ja.
1: Dus het is van moeten, hè?
0: Het is inderdaad van moeten. Maar ja, ik hoop dat hij een keer Hans van Aken opstelde.
1: Ik hoop het ook.
0: Dat zou toch goed zijn, Hans van Aken, Tielemans en De Bruyne. Die drie.
1: Dat is ook wel een keer bij ons zien.
0: Die drie, en dan mal speelt dat goed. En dan Lukaku voorin. Ja, dat is
1: ja, maar feit is, en wat mij het meeste zorgen maakt, dat we veel te afhankelijk zijn van Lukaku. En dat is een beetje ons probleem.
2: Voilà.
1: We hebben dan veel te veel nodig, we zijn er te afhankelijk van.
0: Ja, maar we hebben nog heel wat talent op de bank zitten, zoals inderdaad van Hans van Aken, hè.
1: Dus, en ik vind ook, het zit toch in spelers, ze spelen toch allemaal niet in slechte ploegen. Nee? Als je Villa, Napoli, Arsenal, het zijn toch geen allergies.
0: Ja,
1: dat kom je toch niet zomaar, hè?
0: En een landskampioen zoals Club Brugge, voilà.
1: Ja, en Club Brugge, inderdaad, een kampioen, ja.
0: Het zal wel zijn. Goed, je had de zon gevraagd, of als de zon schijnt.
1: Van André van Duin, ja. Want ik vind, we kennen allemaal André van Duin als met zijn opo daar een paard in de hand. Maar die man heeft ook mooie nummers gemaakt.
0: Ja.
1: Dat is een mooie zanger ook, hè. André van Duin, een vriend. Is een prachtig nummer van hem.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad.
1: En dat gaat gewoon een keer als de zon schijnt bovenal. Hè?
0: Ja, dat is een heel mooie quickstep ook. Hè? Dat was echt een heel mooie dans. Je kunt daar mooi op dansen.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. En het is iemand die echt... We kennen hem allemaal van zijn zotte kuren daar. Met Frans van Duschoten over jaren.
0: Ik was er zot van.
1: Ja, ik ook. Ja, die bij de hek werd. Maar dan heeft hij fantastische nummers gemaakt ook. Die had eigenlijk echt een mooie zangcarrière. Kun je dan ook als je moeten willen.
0: Ja, en die sketches, wat dat al mooi was, zijn dus, zoals de Frans van Duitschoot en Ron Brandstenen is er ook nog bij geweest.
1: Ja, absoluut,
0: die vielen allemaal één voor één uit hun rol. Dus en op de duur kon die niet meer, die begon niet te lachen. Maar André die gaf geen kick. Hè.
1: Ja,
0: dat is ongelooflijk.
1: Ik weet een dus... keer op het podium, een kopje koffie, glazen wassen. En ik weet dat degene die erbij stond, die kon niet meer van het lachen. Niet?
0: Ja.
1: Absoluut, ja, dat is onvergetelijk. Hè.
0: Goed, maar...
1: Hij woont nu zeker ergens op Aruba of Curaçao. Hij woont daar nu ergens zeker.
0: Ik weet het niet.
1: Dank je
2: ja,
1: wel.
2: Hij zit met zijn gat in de zon. Dag in dag uit.
0: Dus
2: ja.
0: Wat
2: ja,
0: is het...
1: Wel, ja.
0: Dus daarmee, wat is het leven fijn als de zon schijnt?

0: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt, inderdaad. Mooi, mooi.
1: Ja.
0: Ja, dat is...
1: Ja, bender.
0: Ja, dat is het Belgium Anthem, hè.
1: Ja, maar wacht. Ja, pronostiek, Jan. Voor morgen.
0: Pronostiek, ja. We weten al sinds morgen. Dus het is
1: tegen Iran.
0: Tegen Iran. Dus drones zijn verboden.
1: En de eerste prijs...
0: De eerste prijs
1: als
0: is...
1: Als je de pronostiek juist hebt, dan krijg je een boottochtje door...
0: De straat van Hormuz. Oké.
1: Okay. Waar ga je kijken, Jan?
0: Ja, ik zend het uit. We zenden het uit in een school in Wildenburg. Dus ja. Iedereen welkom.
1: Ik ga kijken in de kisten in Tiel bij mijn neef Dieter. Want tijdens de match zijn alle gewone dranken aan 1 euro. Hopla. Hey, hey. 3-0.
0: Ik ga voor 3-1, ja.
1: 3-0.
0: Ja, en je weet wie er altijd die commentaren gaf, dat was Rick de Sade.
1: Oh, Rick de Sade. Goal, goal, goal. De max. Wel,
0: gaan we er even naar luisteren. Een klein minuutje Rick de Sade weer.
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we. Hè. Het is echt voor kippenvel van te krijgen.
2: Sirion, Jeff doen is iets. Jeff!

0: Vragen Nederland wordt maar altijd beter.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
2: Maar ik word zo naar mijn jeugd teruggecatapulteerd. Dat is niet normaal. Ja. Dat was de commentator der commentatoren, echt waar. Man. Ik kreeg kippenvel, maar niet normaal.
1: Dat is echt mooi, hele mooie compilatie. Goed, we gaan nog een verzoekje voor jou te berden brengen. Ik dacht dat er nog een engelbewaarder klaar stond.
2: Hola, wacht. Wacht.
1: Ik denk het wel. Ja, maar nog tijd.
2: Ja. Jurtje, ik heb hem gevonden. De engelbewaarder van de Marco. En dat is aangevraagd door Mieke. Ze zegt, ja, we zijn gelukkig gespaard gebleven van vandaar de goede engelbewaarder. Het noodweer van gisteren natuurlijk. Sommige delen van West-Vlaanderen hebben het keihard te verduren gekregen. Ze doet de groetjes aan Martien de Smet uit Zulte, Ronnie uit Olsenen, Ben uit Dendermonde, ook Serge uit Dentergem, Charlene, Herman, Gianni, de kindjes, oma Annie Nachterhalen krijgt ook de groetjes. En ook de mensen die nooit een verzoekje krijgen. Ze zegt, ja, hopelijk is er geen onweer vandaag, want er staat een barbecue op het programma deze avond. En Steven die krijgt ook nog de groetjes. Ik denk dat ze daar ook wel met hun poep in de zon zitten in het verre Spanje. Voilà, bij deze en iedereen veel

0: groetjes. En voor jullie allemaal engelbewaarder van Marco Schuitmaker.
1: Na dit.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
4: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
7: Jij vraagt, wij draaien.
1: Vrochmoron.
8: Radio Oostwest.
1: Bel de studio 051 48 49 50.

0: Onze Marco en Engelbewaarder. Ja, het doet mij eraan denken, volgende week is er geen Vraag Maar Aan. Want dan zijn we met de Zomertop 100. We beginnen eraan vanaf 10 uur, dus ook zoals ja. het... Maar we gaan door tot 18 uur, dus voor de nummer 1. Ik weet niet, ben je er ook bij volgende week? Nee.
1: Of wel? Nee, want ik ben niet thuis.
0: Dus... Ah, was niet thuis.
1: Wij zijn... sorry.
0: Wij zijn er wel bij en wij hebben zelfs de eer om de laatste 2 uurtjes te doen samen met collega Cindy.
1: Dus, ik ga wel, als ik kan, ja, maar het is een beetje moeilijk, want ik ga naar een festivalletje, dus zou zeggen, ik ga wel een klein beetje luisteren zo.
0: Ja, dus de Zomertop 100 volgende week zaterdag tussen 10 en 18 uur. Luister, dus geen verzoekpraatprogramma. Als je verzoekje hebt voor volgende week al, ja, dan bel je nu nog best binnen of mail je naar info@radioostwest.be. En dan uiteraard of naar de website, het invulformulier. Ja. En dan word je naar hier toegebracht in de studio. Sign of a Time.
1: Prachtig. Ja, Harry Styles. En dat is aangevraagd door Anneke. En ze draagt het op aan haar ventje Bruno, aan Frankie de Smul en kinderen. Aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Jan, ook voor jou.
0: Dank u.
1: En heel speciaal ook de groetjes aan Steven.
0: Dat is een van mijn persoonlijke favorietjes deze.
1: I know.
0: Sign of a Time.

0: Ik blijf hem goed vinden, deze Harry Styles. Was ook een van de favorieten van onze, ja, onze erevoorzitter. Wijlen,
1: klopt.
0: Wijlen Rick van der Velde. Ja,
1: ja.
0: Harry Styles en deze Sign of a Time. We moesten een plaatje draaien om 10:30. Wel, het is precies 10:30.
1: Voilà, en, op de kop.
0: Het is een nummertje vanwege Rita voor. Maar het is Rita,
1: van Ria.
0: Ria, en het is Rita die het brengt.
1: Ja, een accordeon nummertje. Dat is aangevraagd door Ria van Tuinen. En ze doet de groetjes aan haar kinderen, haar kleinkinderen, de achterkleinkindjes Olivia, Nathan en Mila. Alle leden van Samana Sint-Lois Vijven. Alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. Maar dit nummer wordt elke week aangevraagd. Heel speciaal voor Karintje, die in samenzet in Wakken.
0: Ik kan natuurlijk nog bellen voor groetjes en verzoekjes. 051 48 49 50. Eerst een glaasje vino, dan een cappuccino.

0: Jan, eerst een cappuccino, maar daarvoor is het iets te warm. Dan een glaasje vino, maar dat is wel iets voor u, hè?
1: Oh, dat is wel lekker. Maar nu is dat is iets te vroeg nu. Dan gaan we, ja, maar
0: nog een urke,
1: ja, maar dat komt van Frank en Christel Galland, ja. Hebben dat ook gezongen, hè? Ja.

0: een glaasje vino, dan een cappuccino en dan Nonke Jeff. Voilà.
1: Nonke Jeff.
2: Voilà, goedemorgen.
0: Dag Nonke
1: Jeff.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Radio West team. Goedemorgen, goedemorgen. Warme morgen. Dag.
2: Ja.
1: Warme morgen. Ah, meisje. Wij blijven binnen, wij.
0: Ja, misschien best, hè. Ja, best ja. Is er dan een beetje airco of een blazer dat er daar staat?
1: Oh nee, wij hebben een koel huis, we hebben geen zon van achter.
2: Ah, dat scheelt enorm.
1: Dat hebben die kans.
0: Mm-hmm, dat is geluk, ja. Want het
1: ja,
0: is...
1: maar dat is een houtmijn in de zomer hier.
0: Ja, dat zal wel zijn.
1: Ja.
0: Goed geïsoleerd. Vertel eens, wat voor goed nieuws?
1: Week, ja.
0: Vertel eens, wat voor goed nieuws?
1: Ik zou graag een plaatje aanvragen voor Tante Maria, hè.
0: Ja.
1: Want zo'n Larry, hè, het is niet allemaal hout dat blinkt, dat weet dat nu allemaal komt, amai.
0: Ja, dat is ook waar. Ja,
1: dat
0: kan...
1: Nee, dat is waar, hè.
0: Het is zo iedere dag goed weer en aan af en toe een flink onweer, hè. Ja.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: En dan zo, ik heb voor mijn Tante Maria, voor mezelf,
0: hè,
1: voor Janine Tak.
0: Ja.
1: Ik weet niet dat ze al gekomen is. Verleden keer was ik mijn eerste, maar nu en vandaag niet.
0: Ah, ja.
1: Ik heb twee platte banden gehad en dat ze mij vervangen ook. Was te laat aan naar de vee.
0: Ja, dat is waar. Het was voor zo zien wat doe je vandaag.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is goed. Ja, jullie.
1: Ik hoop dat de Belgen zo winnen. Hè?
0: Ja, dat is goed. Ja, als de Belgen winnen, is dat goed. Hè. Dat zal wel zijn.
1: De kinderen, kleinkinderen, achter kleinkinderen, neven en nichten en kozijns, tantes en onkels. Mm-hmm. En zijn in tak en oliebolders.
0: Ja.
1: En gaan ze naar George West team.
0: Dank u wel.
1: En ook al de luisteraars en ook voor iedereen. En, zo, en zeker voor mensen die nu schade opgelopen hebben met de storm.
0: Ja, dat is waar. Ja, want kort en krachtig.
1: Amai.
0: Goed, we gaan John Larry op je loslaten. Bedankt voor het telefoontje.
1: Okay. Dank je wel.
0: Dag.
3: Radio Oost-West. Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien. Vroeg morgen.

0: Dag Dennis.
1: Goedemiddag, radiomakers.
2: Goedemorgen.
3: Of goedemorgen, ja. Middag, morgen, ja, het speelt geen rol. Ja.
1: We hadden een twijfeldiscussie, hè, kan je ook. Was het nu middag of is het nog morgen? Dus ja, we zijn eruit geraakt. Het is nog morgen.
0: Eigenlijk in de radiowereld is het eigenlijk morgen tot 12 uur. En dan is het middag tot 18 uur. En dan is het avond. Dat is eigenlijk de officiële benaming.
1: Amai.
0: Ik heb dat geleerd van onze muziekmaster hier op Radio Oost-West, onze Chris van de Kerkhoven. Die is ook leerkracht, dus die weet al zijn zaken. Hè.
1: Ja, dat is iemand die de gerechtigheid heeft om dit te bevestigen.
0: Ja, en trouwens, misschien van de gelegenheid gebruik nog maar maken om Chris nog eens te bedanken. Want ja, Chris werd, hoor je niet op onze radio, maar werd enorm veel achter de schermen. Hij is als het ware een beetje de muziektuinier hier op Radio Oost-West.
2: Klopt.
0: En hij zorgt dat al die mooie muziek hier op de radio komt. Dus Chris is wel een heel belangrijke schakel in onze radio. Dus bij deze werd het ook wel een keer vernoemd. Bedankt, Chris. Goed, Dennis, terug aan jou.
1: Ja. Jazeker, dat is een heel respectvolle eerbetoon aan deze mensen, dan wil ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Wel ja, ik wou het een keer hebben over Rock Voisin.
0: Ja.
1: Rock Voisin is een Canadese zanger en in Canada zingen ze zowel als in het Nederlands, in het Engels, in het Engels als in het Frans.
0: Ja.
1: En hij heeft prachtige nummers uitgebracht in het Engels, maar hij heeft er ook een heel mooi uitgebracht in 1989. Helijn. En als iemand spreekt over Helijn, dan denkt iedereen aan Julien Clerc.
0: Ja, klopt.
1: Maar Rock Voisin heeft er een prachtige versie van gemaakt van Helijn. En ja, ik weet dat Joke daar ook zeker zal mee kunnen plezieren.
2: Zal wel zijn.
1: Er zit ook weer een prachtig stukje gitaarwerk in. Mm-hmm. Dus ja. En nu de zomerse temperaturen eraan komen en je hoort zo'n muziekje terwijl je op een terrasje of op een stukje strand zit, is dat prachtig om naar te luisteren.
0: Genieten.
2: Genieten, ja, inderdaad.
1: Voilà. Wel. Dat plaatje hoort erbij bij het genieten.
0: Laat ons samen genieten van Helijn. Alvast dank aan onze lekkers Harling van Radio Oost-West.
1: Ja.
2: Okay, tada! Okay.
0: Dank je wel, heer.
1: Ik dacht al dat je mijn titel vergeten
2: had. Nee.
1: Ik
2: heb
1: dat nog een keer gekregen.
0: Hoe zou het? Voilà, komt eraan. Dank je wel, hè.
1: Jo, Jan.

0: Een mooie Gelijn van Rock Voisin.
1: Wat voor een versie was dat?
0: Ja, mooi. Dat is toch fantastisch? Nee, niet mooi?
1: Oh my god, ik zat hier helemaal klaar om te beginnen meezingen.
0: Ja, en wel. Dat is een mooie versie.
1: Maar, hè? Nee, sorry. Nee.
0: We zijn nu afscheid van een vriend, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: Ja, vertel maar, want er moest 10:45 gedraaid worden. Hè?
1: Ja, voilà. Och, kijk, ja, een minuutje. Ja. Dat is aangevraagd door Mark Tijdgeld. Graag dit liedje voor mijn beste vriendin en voor mezelf. Voilà, afscheid van een vriend van Clouseau.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vroeg Moron. Radio Oostwest. Bel de studio 051 48 49 50. Dit is Radio Oostwest.

0: Ja, zeetje van Cluzo, hè. Ja. Afscheid van een vriend.
1: Oh my, oh my.
0: Dat is wel een mooi liedje. We gaan de tango-tour op, hè.
1: Ja, ole guapa.
0: In Malando-stijl,
1: ja,
0: zal
1: van
0: zijn.
1: De Malando's. En dat is aangevraagd door onze radio-oma Hilda. En ze doet de groetjes aan haar kinderen, haar schoonkinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, al het verzorgend personeel van Deken Daras in Tielt. Ook speciaal aan Anneke van den Driessen, alle mensen die haar bezoeken, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Waarvoor dank. Komt eraan na dit.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Jij vraagt, wij draaien.
3: Vrogmorgen. Radio Oost-West.
4: Bel de studio 051 48 49 50.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran over een definitief eind van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal gisteren zijn gestart na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS, maar zelfs dat akkoord houdt amper stand. Sinds gisterenmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer heeft voor hinder gezorgd op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen hebben geen treinen gereden, dat meldde de NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Wie de trein moet nemen, ook vandaag nog, checkt best de app van de NMBS, want eer alles opgeruimd is, het kan nog even duren. In de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn de nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. En zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Voor de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen, als ze naar de finale winnen. Op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Amerika pakt zo 6-6 in zijn groep. En nog een binnengelopen bericht vanuit Engeland. Bij een botsing tussen twee treinen in de Engelse stad Bedford is 1 dode gevallen, zegt de politie. Bij het incident viel ook tientallen gewonden. Het ongeval gebeurde rond 5:30 gisteravond. Twee treinen reden op elkaar in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Beide toestellen waren onderweg naar de Britse hoofdstad en vanuit Corby en het andere vanuit Nottingham. Wat er precies is misgelopen is niet helemaal duidelijk, dat wordt onderzocht. Weersverwachtingen blijft drukkend warm. Dit weekend temperaturen 29 tot 30 graden. Dat is iets minder warm dan de vorige dagen, maar toch blijft dus zwoel. Begin volgende week opnieuw 35 graden en er is één constante. Alle dagen de zon. Hevige zon.
3: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
4: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

van Sales. Kan hem nu nog niet in. Oh, dat is het. Hoog te hoog. Mensen, mensen, mensen, mensen. Zou daar richting aanwijzers moeten plaatsen. Niet te veel natuurlijk.

0: voetbal, voetbal.
1: Ja, ja, dat is inderdaad het voetballied van Jeff van Utsel. En ja, daar komt onze Rick de Sadler ook in voor. Hè. Maar goed,
0: ja, het
1: is WK, dus je zal het geweten hebben.
0: Ja.
1: Ja, we hebben nog Shakira. Ze hebben dan nog niet aangevraagd, Dai Dai, het voetballied.
0: Dan ja, maar ik weet niet of je de openingsceremonie hebt gezien.
1: Ja, via het nieuws.
0: Ja, wel, voilà. Ik ga er kort iets over zeggen. Dus dat was Shakira die aan het optreden was. Maar nu zijn er ik weet niet wat verhalen de ronde aan het doen, dat het niet de echte was.
1: De echte Shakira niet?
0: Nee, een lookalike zoiets. En inderdaad, als je ze ziet, het is raar, het is heel raar.
1: Ja, natuurlijk, op tv kan je... Maar dat live zijn, dat kan geen AI zijn, hè? Dat kan niet, hè?
0: Ik weet het niet. Ik weet niet wat ze gedaan hebben, maar zwart, ja.
1: Ja, kijk.
0: Okay. Daar zelfs, is hem ze, voilà.
1: Voilà, ik kan nog bellen voor groetjes en verzoekjes. 051 48 49 50.

0: Dai dai. En vanavond is het Nederland, dai, dai. Nederland tegen Zweden, dacht ik. Hè?
1: Ja, oh, dat gaat een spannende match worden.
0: Mijn pronostiek is 1-2.
1: Ik denk dat, denk dat Nederland gaat verliezen
0: ik
1: tegen
0: denk het ook.
1: Zweden.
0: Ja,
1: ik had 0-2 gezet.
0: Ja, doe je ook mee met die Sporza? Ik ook.
1: Ja, ik doe mee met de pronostiek. Ook op WhatsApp is er zo een groepje waar
0: anders,
1: ik elke keer de pronostiek.
0: Maar met Sporza doe ik al mee. Ik vind het wel leuk.
1: Ja, het is tof, hè?
0: We zijn er zo met mensen van het werk, met een vijftal en zo.
1: Ja.
0: Dan zitten we tegen elkaar. Het is wel leuk. En ik heb nu zelfs de vraag gekregen van mijn zoon om ook de Tour de France te doen. Dus we moeten daar ook een ploeg opstellen. En ja, ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik ga er even aan meedoen.
1: Ja, waarom
0: dus,
1: niet?
0: Waarom
1: tuurlijk
0: niet? Moet ook gebeuren. Ja, we hebben nu een plaat van voor Mikey, dacht ik. Hè?
1: Ja, Oliver Shanti, Autumn in Beijing. Hij vraagt hoe het gaat met ons. Ja, goed, hè?
0: Ik zou zeggen, Mikey, heel goed. Het is warm weer. En dan zijn we, dan zijn we een beetje zot, hè? Dan,
1: ja, en hij zegt van, met dit nummer, sluit uw ogen.
0: Ja.
1: Maak het helemaal stil.
0: Ja.
1: En denk aan mij en hij gaat aan ons denken. Want hij zegt van, ja Jokke, ik hoor dat je in juli en augustus niet te horen zal zijn op Radio Oost-West. Ja, dat klopt eigenlijk.
0: En toch gaan
1: we
0: gaan ervoor zorgen dat ze misschien toch even zal te horen zijn.
1: Ah ja, de 12e, dat is juist de zondag. Ja, de 12e juli. Heb ik mij, voor een live-uitzending, toch?
0: Ah, ja.
1: Maar anders, dan begint het festival, de festivalzomer voor mij. En dat is eigenlijk tot
0: misschien
1: half augustus.
0: Hou je gsm in de gaten, misschien plukken we wel ergens vanuit het festival.
1: Maar het zou wel
0: bellen we je live op, hè,
1: tijdens
0: weet.
1: Alcatraz.
0: Ja, ja.
1: Yes.
0: Tijdens het, wat is dat? Het Clara-festival van Alcatraz.
1: Grote...
0: Oké.
1: Het beste metal festival aller tijden.
0: Alhoewel, het is nu graspop, hè?
1: Ja, het is nu graspop. Die zien eraf, man.
0: Amai. Ja, waarschijnlijk. Ja.
1: Ja.
0: Die zullen in het gras bijten, denk ik.
1: Dus Mikey, bij deze, wij denken ook aan jou. En geniet nog van het warme weer en van het weekend.
0: Voilà, we gaan er even naar luisteren. En we gaan even ons ogen sluiten.

0: Atom in Beijing, dat is in Peking waarschijnlijk, hè? Klopt wel.
1: Ja, ik denk.
0: Van Oliver Shanti. Goed, dan gaan we naar Bella Romantica. Wauw.
1: Ja, van Semino Rossi. En dat is aangevraagd door Joost en Darlien. Graag een plaatje voor Radio Oma Hilde van de Wegen, de kinderen, de kleinkinderen, alle bewoners en personeel van Deken Daras. Ook de groetjes aan Gabriel en Erna en het fantastische Radio Oost-West-team. En ze bedanken ons voor altijd weer de mooie muziek die we draaien.
0: En die muziek komt van jullie, want voilà. Jullie kiezen de muziek.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Ja, ja, tot de laatste noot. Deze Bella Romantica van Semino Rossi. Heel, heel mooi. En nu ook wel een leuke plaat, maar die ook heel soms gedraaid wordt op een begrafenis ook, denk ik. Dire Straits en Ticket to Heaven. Wel een prachtige plaat uit 94.
1: Ja, het is een hele mooie plaat. Hm. En dat is aangevraagd door Erik Hovaren, aka Radio Alicante.
0: Ja. En, oké, we gaan dan luisteren naar dit.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Gelacht. Dire Straits.
1: Dire Straits. Maar jongen, ik kan niet meer babbelen. Ticket to Heaven. Jan, ik heb een guitige lach.
0: Ja.
1: Maar er is iemand die nog guitiger kan lachen dan mezelf. Voilà. Je hoort het al op de achtergrond.
2: Denk het, joh.
1: Goedemorgen of middag, Tatanka.
0: Wacht. Ik ga even de luisteraars verwitten. Welkom op het lachkwartiertje van Radio Oostwest.
2: Ik ga joken.
1: Ja, het zal wel zijn. Om ter luidst.
0: Oké. Ik ga even weg. Ik ga even zwijgen.
1: Doei.
0: Ik ben weg, doe maar. Het is allemaal aan jullie. Voilà, ga maar.
2: Jan, blijf jij maar, hè.
1: Ja, anders, ja, ik zet de kik hier in de penari. In de patatten.
2: In de patatten.
1: In de puree, ja, jong.
2: In de puree. Ja, mijn eiken is al wel
1: uit. Oh, nu, het is te warm daarvoor. Oh.
2: Wij gaan vanmiddag barbecue gaan eten.
1: Hola, kiddekid.
0: Oh, ik ben hier geweest. Ik ben niet terug. Ik ben hier opnieuw terug. Waar moeten we zijn?
1: Hey, in
2: Zingham.
0: Hoe zegt u?
2: In Zingham.
0: In Zingham.
1: Ja, dat is ook niet bij de deur.
0: Ja, ik moet daar net...
2: Mijn broer woont daar, hè.
0: Ja, wij moeten daar passeren, dat is ideaal.
2: Ja, dat is goed, kom eraf.
0: Ja, oké.
1: Okay. Zeg maar, Tatanka. Ja.
2: Alle gek op een stokje, hè, Joke.
1: De ene stok is de ander niet,
2: hè? Wil je gewoon een keer hek doen?
1: Het gelijk.
0: Het is familieradio, hè?
2: Ja, het is dat.
1: Oh, man.
2: Maar ik zou graag een plaatje aanvragen voor José Madou en zijn vrouwtje. Hé?
1: Ja, hè?
2: Ja. En voor mijn ventje Tom Doelie. En voor jullie ook, hè, Joke en Jan. En
1: het
2: hele Radio Oost-West team. Voor mijn haakvriendin, Kathleen. Ik weet niet of ze gaan luisteren. Ook voor haar. Een plaatje voor de kinderen en kleinkinderen. En alle luisteraars.
1: Het is er eentje van Elvis Presley. En je zei, ja, kies maar. We hebben gekozen voor Jailhouse Rock.
2: Ja, we gaan een keer wel doen.
1: Ah, wel, voilà. Nonnekeer.
2: Nonnekeer, ja. Ja, dat is dat.
1: Ja, maar ja, het is juist, Tom Doelie is Chinezen, dus nu kunnen dansen, hè.
2: Ja, nu kunnen we dansen, hè.
1: Voilà.
2: Ik dans niet verder meer.
1: Ja, maar toch, ja. Voor een keer kan geen kwaad.
2: Nee.
0: Dus luisteraars, dit waren de lachmomentjes hier op Radio Oostwest met in de hoofdrol Joke en Tatanka.
1: Zet Tatanka, nog een fijne zaterdag en geniet vooral van het warme weer.
2: Voor jullie ook, hè.
1: Da-da.

0: Nee, ik denk dat het
1: Dancing to the Jailhouse Rock.
0: Oké, je mag zingen, ja. Een van de bekendste, eigenlijk de populairste van Elvis Presley, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is, dacht ik. Jailhouse Rock uit 57.
1: Ja, amai.
0: Ja, ja, het is een beetje voor onze tijd. Hè.
1: Dat is lang geleden, maar het staat er eentje klaar van 1900.
0: Ja, maar dat is niet 1900. Dat is eentje van Eddie Wally. Ja. Jou herken ik met gesloten ogen. Is eigenlijk wel een heel mooi nummer van Eddie Wally. Een van zijn beste.
1: Ja.
0: En dat, ik weet dat collega Geert de Ketelaar, die hier ook vorige week gepresenteerd had samen met mij, die was in zijn vorig leven nog disjockey, want die is ermee gestopt. Maar daar sloot hij veel mee af.
1: Jou herken ik. Okay.
0: Dat was zijn afsluitplaat als het feest gedaan was.
1: Ja, dat is even raar, want meestal is dat Urbanus van gemocht naar huis. Gaan.
0: Nee, dat is ik.
1: De meesten sluiten daarmee af,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat klopt. Soms ook wel.
1: Er staat er ook een extra boodschap bij. En dat is aangevraagd door Jan Blom. Voor mijn allerliefste vrouwtje Roos. Ook voor alle collega's van De Weert. En in het bijzonder mijn favoriete chef Lucas. Voilà bij deze.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Gekend voor zijn vele smartlappen. Eddie Wally en ook voor op zijn, ja, de marktkramer. Hè. Dus,
1: met zijn, ja, met zijn chakoskes. Ja.
0: Jou herken ik met gesloten ogen. En we gaan misschien al een beetje richting volgende week, want dan hebben we onze zomertop 100 van 10 tot 18 uur hier op Radio Oost-West. Dus geen vraag maar aan volgende week, maar wel zomerse muziek. En de volgende die eraan gevraagd is, is al zo'n zomerse plaat. Sun of Jamaica.
1: Ja, van de Goombay Dance Band. En dat is aangevraagd door Lisa Billet. En ze heeft een boodschap voor onze radio-oma Hilda, voor haar Mimi. En ze zegt van een herinnering aan Mimi Hilda om voldoende water te drinken bij dit tropische weer. Ze zou dat wel eens kunnen vergeten anders. Ze doet ook de vele groetjes.
0: Je kunt misschien ook wel een slokje water drinken voor je stem, hè?
1: Ella, ja, echt. Ik heb... Oh, manneke. Kijk, ik heb hier mijn fles mee van 2 liter.
0: Ja.
1: En het is mojito-smaak.
0: Oké, wel... Wel, dat is een soort aperitief dan.
1: Voilà.
0: Het is tijd voor aperitief. En met deze Sun of Jamaica, ja, het kan wel. Het kan niet beter, hè. Voilà, daar gaan we. Ik kan nog bellen, hoor. We hebben nog een beetje plaats voor dit.
1: Een klein beetje.
0: Een klein beetje. 051 48 49 50 of mailen naar info@radioostwest.be. Sun of Jamaica.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my iron man. I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream.

0: zomerse vibes hier op Radio Oost-West. En een lachende ook, hè. Ja, dat kan niet anders.
1: Ik kom hier twee treinen achter.
0: Ja, dat is niet waar.
1: Het is gelijk bij een NMBS, altijd vertraging.
0: Dan heb je per ongeluk, ja. Goed, Angelique. We gaan Angelique aanbieden.
1: Ja, van Christian Vidal.
0: Ja. En, ja.
1: En dat is aangevraagd door Jean-Marie de Vos. Uh-huh. De groetjes aan de platenruiter van dienst. Ja, dat ben jij, Jan. Ook de groetjes aan DJ Joke. Uh-huh. Aan Christine van Hoven, dat is mijn mama.
0: Ja.
1: En aan alle medewerkers van dit radiostation. Ook alle luisteraars krijgen de groetjes. Al diegenen die verjaren en ziek zijn en eenzaam zijn, die krijgen een stevige hart onder de riem.
0: Dat is voor voilà. Dat is wel. Goed, Angelique, komt eraan naar dit.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest Uitwingenen. Interieur Verkest Uitwingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: Christian Vidal en deze Angelique.
1: En we gaan op het dak van de wereld gaan zitten, zegt Dana Winner. En dat verzoekje komt van Marleen Koreman. En de boodschap luidt voor Sander, om hem nog een beetje moed te geven bij het studeren bij deze tropische temperaturen. Voor haar vriendin Jolande, om haar een spoedig herstel te wensen. Voor Cindy en jou, Jan, om jullie te bedanken voor de altijd overheerlijke barbecues. Ik ga toch eens moeten afkomen, hè. Verder ook nog de groetjes aan Patrick uit Lot, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En dat komt van Marleen Koreman en dat is Cindy, haar mama.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: Lauriner, die zat op het dak van de wereld.
1: Hoog en droog.
0: We blijven de Nederlandstalige muziek. Hou mij warm vannacht van Suzy Marel. Ja, het zal niet moeilijk zijn, want het gaat niet onder de 20 graden vannacht. Dus nee. Het komt wel goed.
1: En dat is aangevraagd door Anne van Kerkvoorde uit Lokeren, begot. Amai, dat is niet bij de deur. Ja. Graag zou ik dit willen aanvragen voor alle luisteraars en voor de Marel-friends van wie je Anneke en die woont in Lokeren, dat is Oost-Vlaanderen.
0: Ja.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Het zal niet moeilijk zijn,
1: Nee.
0: Suzie, het gaat echt niet moeilijk zijn. Het gaat warm zijn. Het gaat warm zijn vannacht, zeker weten.
1: Tot en met volgende week zaterdag nog. Want ik kreeg vanmorgen de krant en ik keek naar het weer voor de komende week. En de temperaturen die gaan niet onder de 30 graden tot en met volgende week zaterdag.
0: Ja, ja. Ik zie hier een plaat klaarstaan van Rob de Nijs.
1: Het werd zomer.
0: Die staat ook ergens in onze zomertop.
1: Ja, ergens... in die top.
0: Ja, die staat daar in. Maar op de veelste plaats, dat ga je allemaal volgende week herkennen. En als Rob de Nijs zingt, het werd zomer, klopt dat wel? Want morgen begint officieel de zomer.
1: Ja, de 21ste. Voilà.
0: 21 juni. En vannacht de kortste nacht, de heetste nacht alvast. Was Suzie Marel, dat klopt. En ja, het zal wel zo zijn. En we gaan even genieten van Rob de Nijs. En voor wie is dit?
1: Wel, dat is aangevraagd door Martien. En ze wenst Geert Knokkaart en haar Greet... Och, manneke. Greet Knokkaart en haar man proficiat met hun huwelijk vandaag. Ze hebben chans. Ja, zo mooi weer. Het kan niet beter. Ook de groetjes aan Julie Verhamme, aan Cindy, aan... haar dochter Charlene... haar man, Alex, Louise, Femke, Camille, Annie Nachterhalen, Serge, Benne Dendermonde, Ronnie en Mieke, aan Kathleen en haar man Danny Verstraten en ook aan haar beste vriendin Anne Steenhout uit Gent, Ivan en Atina uit Zomergem en al de mensen die moeten werken in dit warme weer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Terboijen in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilichemstraat in Oossene bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilichemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossene Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
5: Laat ons weten wat jij wil horen.
6: Vroeg maar aan.
5: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Het tondert en het bliksemt. Jongen.
1: Ja, dat is ietsje van Guus mee. We zijn een beetje ambiance.
0: Dat was gisteren, ja, hè. Het tondert en het bliksemt.
1: We haken er een plos uit. Het zal wel zijn.
0: Maar nu dat je dat zegt. Kathleen heeft een mailtje gestuurd, maar er staat geen nummer bij Kathleen. Kathleen uit Zevenzeelen.
1: Ja, en misschien nog even opnieuw een mailtje sturen met het...
0: met het verzoekje, het verzoekje. Nummer dat je graag wilt horen.
1: En wat tekst, ja.
0: En het volgende dat klaarstaat is een nummer van Tamara en Tom, TNT. Hou mij nog een keertje vast. En dat is aangevraagd door Veronique uit Waregem. En ze doet de groetjes aan Therese, Jeanette, Bernadette, Julien, Corine, Rita en Lena. En natuurlijk alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West.
1: Waarvoor dank.

0: Dat was er eentje van Tamara en Tom. En nu gaan we terug ambiance in de keet brengen met het hutje van Babette.
1: Ja, we kennen Babette, ze heeft een hutje en daar is een liedje van gemaakt door Louis Flion. En de boodschap luidt, ik doe vele groetjes aan mijn vriendin Martine de Smet uit Zulte. Ze zegt, ja, door haar ben ik een inboedeling. Want ja, ze komt van Gent.
0: Van Gent.
1: Ja, van Gent. Het is Anne die het heeft aangevraagd. Dat is vrijwijs. Ze moet naar een barbecue en ze gaat haar zus vragen om op Radio Oost-West te zetten, zodat ze kan luisteren. En ze doet ook de groetjes nog aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: zou zijn. Een beetje meer van Jannes. En jij bent nog als opleiding kok, zeker, hè?
1: Aha. Ja. Ik ben kok van beroep, dat klopt.
0: Je ook gestopt ook met koken?
1: Van de Leidse Sleutelgaten.
0: Dat is al van de jaren 80. Ja, het is al. En voor wie is dit?
1: Dat is aangevraagd door Ronnie. En hij doet de groetjes aan Martien de Smet, Charlien Harman, de kindjes. Aan Mieke, aan Serge, aan Annie Nachterhalen. En wat zegt Ronnie? Zij eten mosselen vandaag.
0: En
1: maatjes. En ook maatjes met frietjes, tomaatjes, komkommer, paprika erbij, wat rozemarijn.
0: Stop.
1: Alsjeblieft, gaan we daar niet gaan eten?
0: Ja.
1: Hij zegt van, ik hok dat Nederland wint vandaag.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: En hij zegt ook natuurlijk, voor morgenavond, de Rode Duivels, die moeten, het is van moeten, die moeten gewoon winnen. Hij doet ook nog de groetjes aan Steven.
0: Goed, Joke, stop toch met koken. Naar dit.
1: Pla.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Radio Oost.

0: Een foie plat.
1: Het
0: eten is gereed.
1: Ik ben hier gewoon een koek aan het eten.
0: Voilà, en, zie je het. Ja.
1: Maar die is zo droog, oh manneke. Ja, dat is zo'n wafeltje, maar manneke. Ik moet gewoon een slok water nemen om het doorgeslikt te krijgen. Amai.
0: Oei, oei.
1: Oei, oei, inderdaad.
0: Laten we beginnen over het weer.
1: Ah, mooi weer vandaag.
0: Mooi weer vandaag. Bart Kuil zong er ook over, hè. En daar hebben we een verzoekje van.
1: Ja, en dat is van Serge. En dus, ja, de Serge zegt van, we zweten nu al, dus je moet op tijd en genoeg drinken. Dus hij is al bezig met een Jupiler.
0: Oei, oei.
1: Ja.
0: Ja, hier is nog water bij ons.
1: Ja, voor mij toch. Groetjes aan Martin de Smet, haar dochter Charlene, de man, de kindjes, Ben, Mieke, Ronnie, Tof van Oeselhem, oma Annie Nachterhalen en al de mensen dat hij vergeten is en ook alle luisteraars, medewerkers van Radio Stress en Steven.
0: Mooi weer vandaag. Hier is onze Bart Kuil.

0: Ja, het is juist wat hij zegt. Geen gezeur, geen geklaag, mooi weer. Want, ja, maar het is eigenlijk waar, hè. Want de mensen, als het slecht weer is, ah, dat is weer en ze klagen en zagen. En als het dan te weer is, het is dan te warm, het is dan niet goed. Dus nee, we
1: twaait,
0: mogen niet...
1: Het waait, het is te koud, het sneeuwt, het vriest.
0: Het is mooi weer.
1: Voilà, geniet ervan. Ja. Echt, en als, zolang het duurt.
0: En als het echt slecht weer is of te warm is, ga gewoon naar binnen... Kruipt in de koelte en ruistert naar Radio Oost-West.
1: Voilà.
0: En wij gaan nu dan terug opwarmen. Met de muziek. En misschien, wat je ook kan doen, is een ritje met de velo.
1: Met de velo. En Willem Vermanderen die zegt ook mijn velo. En dat is aangevraagd door Martin Naert. Het plaatje is voor ons vader Noël Naert, die morgen zondag 21 juni 83 lente stelt.
0: Mooi.
1: Proficiat alvast. En hij, ja, hij toert altijd heel graag met zijn fiets. En daarmee dus Martin en haar zus Claudine vragen dit nummer aan voor hun papa.
0: Komt eraan.

Ostermorgen, en het werd een bestuiter die past voor mijn been. Het was juist mijn mate, niet te klein of te groot.

charme van Brikschotten, maar ook de charmes van Josephine Charlotte. Ook een anketil nog geklopt in de sprint, en het was nog bar hup en tegen de wind.

als hoor ik van iedereen de goede kwaliteiten. En mijn veel is dat vuil met specialiteiten. Die onder terreuren nachter of zat.

En toch is het waar, van hart nu maar goed. Ik sprint en kloste, kijk die lange stoet. Direct in behunden al vervoeren. Zonder pardon, ze waren al verloren. En kom ik in zicht,

0: hij krijgt er nog een applaus van onze Willem Vermanderen. We hadden Katin, die Rob de Nijs vroeg, dacht ik.
1: Ja, wacht hè. Even hier. Heb ik het juiste? Ja, een plaatje voor mijn maatje Tatanka van Kathleen. Samen hakken we erop los.
0: Ja, natuurlijk, ze vroeg, het werd zomer, maar het is al gedraaid, dus gaan we een ander liedje draaien van Rob de Nijs. Eentje op tempo. Wel, we gaan naar Amerika, want de Rode Duivels zitten daar ook, hè.
1: En we hadden nog een anonieme beller die zei van, kies zelf maar eentje.
0: Voilà, ze. We gaan naar Amerika.

0: We gaan naar Amerika en we gaan winnen tegen Iran.
1: Het
0: en,
1: zou wel zijn.
0: Dat is de bedoeling. We gaan heel wat rustiger aan doen. Een lied uit 70 die meermaals gecoverd werd. Maar de originele versie is van Ann Christie.
1: De
0: en
1: Roos.
0: Als we dat zeggen, ja, dan weet je dat over De Roos gaat.
1: Ja, en dat is aangevraagd door Bruno. En hij draagt het op aan zijn vrouwtje Ann, aan Frankie de Smul en Kids, aan jou Jan, aan mezelf. En alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: Niet meer bellen voor verzoekjes, want het zit helemaal vol voor deze aflevering. Hier is Ann Christie en...

0: Dat is Betty Miller, The Rose. Is dat de originele?
1: Ik weet het niet.
0: Dat was de eerste zeker, ja. Maar die is toch ook wereldbekend?
1: Ja.
0: Kijk deze nog.
1: Oh, ja, Cheeky Girls.
0: We gaan de zomerse vibe op, misschien al ter voorbereiding van volgende week. De Cheeky Girls en deze Cheeky Soul.

0: Tiki-tiki.
1: Tiki-tiki.
2: Oh, ja. Joke is helemaal in de nopjes, hoor.
1: Zalig ja, ja. Nummer, ja, ja. Ja, we gaan naar een glaasje koele witte wijn.
2: Ja, ja. Ja, dat zou wel dat zou niet... Dat
1: ja, zo op een terrasje ja, straks. Ja, ja. Ik ook, maar dan eentje zonder alcohol zou het zijn voor mij. Ja. Maar het zou ook wel smaken, denk ik.
2: Ja, vertel maar, hoor.
1: Ja, dat is van David van Dijk. En ja, dat is aangevraagd door een trouwe luisteraar van Radio Oost-West. En ze doet de groetjes aan Martien Verkest en Killy van Hulle.
2: Voilà. Een glas koele witte wijn. Gezondheid.
1: Santé.

0: voor altijd een glas koele witte wijn. Dat zal zeker smaken in zo'n...
1: Het zal wel zijn.
0: Herinner je nog deze?
1: Och, manneke. Weet je nog?
0: Ja. Ja, Joke stond hier te dansen in de studio, was rond de coronaperiode.
1: Ja, kregen we een proces aan ons been.
0: Ja, omdat we in feite zo plagiaat op Facebook, omdat we live geweest zijn met dit nummer.
1: Oh, manneke. En ik zou mijn best doen om die dans te doen. In zweet en wat weet ik allemaal. Ja. Bloed, zweet en tranen heeft me dat gekost.
0: Nu, uiteindelijk heeft het ons niets gekost, want toen zagen ze in dat wij ook veel en dan wel heel veel saban betalen. Dus,
1: wel, voilà. Gangsters zijn het, echte gangsters.
0: Veel te veel. En we gaan nog even genieten naar die Jeruzalema. Zwoele muziek hier op Radio Oost-West, het zal wel zijn. En ja, nog even zullen we nog iets zeggen. Er is nog een beetje plaats vrijgekomen. Er kan nog één verzoekje bij, als je belt.
1: Twee.
0: Maar je moet heel... Nee, eentje.
1: Eentje? Allee, voor de rappen.
0: Als de bliksem. 051 48 49 50.

0: Ik noem daar ook altijd de niesplaat. Hachi.
1: Hachi, ja.
0: De niesplaat, ja. Het is een beetje de periode van de hooikoorts. Dus. Waarom nou jij?
1: Ja, van Marco Borsato. Er is nog één bij. Ja, van
0: ja.
1: Anneke.
0: Ja, van Anneke. Wel, het komt eraan. Uit 94.
2: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Ja, Jan, het zit er bijna op.
1: Ja, ja, voor vandaag toch het Vraag Maar Aan. Dus volgende week geen Vraag Maar Aan.
0: Nee.
1: Wel onze zomertop 100 tussen 10 en 18 uur. En ja, we gaan er dan ook terug een lap op geven.
0: Het zal zijn.
1: We gaan nu afscheid nemen met ja, Ennio Morricone. Het is moeilijk om uit te spreken. Once Upon a Time in the West. Prachtig nummer uit de jaren 60. Af en toe draai ik hem ook nog eens de zondag. Tijdens Zo Klonk Het Toen. Want dan ben ik er terug morgen tussen 3 en 4.
0: Ja, en straks is Maart er met Zizo Zaterdag.
1: Bedankt
0: en, ja, dat is graag gedaan. En ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. Ja, hou het koel. Drink voldoende water. En geniet gewoon van het mooie weer.
1: En bedankt voor je lach.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: Voilà. Ja,
0: ja.
1: Dat ook. Goed. Fijne zaterdag.
0: Tada.

0: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De Verenigde Staten is het nieuwe Air Force One-vliegtuig waarmee de president van het land vervoerd wordt voorgesteld. Het gaat om een Boeing ter waarde van $400 miljoen die de VS vorig jaar kreeg als geschenk van Qatar. De Poolse president Karol Nawrocki heeft beslist om de orde van de Witte Adelaren af te nemen van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Die hoogste Poolse onderscheiding raakt hij kwijt na oplopende spanningen tussen beide landen. Aanleiding is een omstreden beslissing van Zelensky om een Oekraïnse legereenheid de erenaam Helden van de UPA te geven. En dat ligt dan weer gevoelig in Polen. Een abortustermijn van 14 weken, zoals CD&V voorstelt, is voor de partij te nemen of te laten, zegt minister van Justitie Verlinde. Ze benadrukt dat haar wetsvoorstel overeenkomt met de timing en de inhoud die de regeringspartijen op voorhand afspraken. Want dit hoeft niet te verrassen, zegt ze. Europa moet werk maken van een assertievere houding in de handelsrelatie met China. Dat lijkt een van de conclusies na de Europese top. Het ging verder ook over de rol van Europees raadsvoorzitter Antonio Costa bij mogelijke gesprekken met Rusland. En dan was er nog een debat over de Europese begroting. De in opspraak gekomen huisvestingsmaatschappij van Anderlecht raakt steeds meer in moeilijkheden. Daar zijn nu verschillende documenten verdwenen, dat meldt de Anderlechtse Haard zelf. Mappen met documenten over wachtlijsten ontbreken. Uit een reportage van Pano bleek eerder dat de Anderlechtse schepen van huisvesting Lofty Mustafa kandidaten zou selecteren die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst.
1: Radio
2: Het blijft ontzettend warm en zwoel. De temperatuur vandaag rond 30, 31 graden. Dat is een vijftal graden minder dan gisteren. Het is maar een klein dipje, want morgen wordt het opnieuw 34 tot 35 graden. En die hittegolf, die duurt volgende week nog de hele week verder.

Een hele goede middag, beste Radio Oost-West luisteraar. En welkom in deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag. Die begonnen met Homewrecker van Somber. Maar allerminst somber ziet het er buiten uit. En ziet ook de komende aflevering, de komende twee uurtjes van Ziezo Zaterdag eruit. Want ik heb onder andere berichtjes meegebracht. En ik moet even spieken op mijn blaadje. Berichtjes meegebracht over Robbie Williams. Die zat in het showbiznieuws afgelopen week. Ook over het Songfestival hebben we het heel kort hebben. Isabella A. The Night of the Proms. Want daar zijn de eerste namen van bekend. En Bonnie Tyler, moeten we het ook nog eventjes over hebben. En dan ook nog heel kort even over Dana-winner en Bart Peters. En het is ook de verjaardag van Lionel Richie, dus zijn muziek zit ook in deze aflevering van Ziezo Zaterdag. De zon schijnt, tijd misschien om richting een eiland te trekken. Als je dat kunt, dit zijn nu Casey en de Sunshine Band.

Heerlijke muziek op een hete zaterdagmiddag van Olivia Dean en Man I Need. En zometeen mag ik het hebben over Robbie Williams, want er was nieuws over hem afgelopen week. Dus ik vertel je het zometeen na deze van Donna Lewis nu op radio. I Love You, Always Forever.

Robbie Williams en The Road to Mandalay. Het was in de lente groot nieuws, want Robbie Williams die stopte na 15 jaar de samenwerking met het team waarmee hij al jaren successen boekte. En dat niet vanwege ruzies, maar om zich te laten omringen met jong talent. Zo klinkt het in de entourage van Robbie Williams. En de keuze die viel op een bekende naam in de muziekwereld. Hij gaat voortaan in zee met mensen die ook Radiohead, PJ Harvey en Nick Cave vertegenwoordigen. Zo hoopt Robbie Williams toch nog enkele jaren goede muziek te kunnen blijven maken. Je hoorde en met nog eens uit 2001 met The Road to Mandalay. Nu gaan we nog wat verder terug in de tijd naar 1996 hier bij Radio Oost-West in Ziezo zaterdag. Passend bij de temperatuur vandaag. Joe Cocker, Summer in the City.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Ziezo Zaterdag.

0: stukje water moet doen, altijd goed tegen de droogte, de warmte, de hitte. Op dagen als vandaag, Harry Styles was dat nog eens met Watermelon Sugar uit 2020. En zometeen vertel ik je best wel een boeiend songfestival verhaal, waarin The Radios onder andere de hoofdrol hebben gespeeld, of toch konden spelen. Meer erover zometeen, maar eerst nog eventjes deze nu van De Mens op je radio hier op deze zaterdagnamiddag bij Radio Oost-West in Ziezo Zaterdag. Dit is De Mens met tekst.
1: Tekst is wat ons onderscheidt van onmondige dieren.

The Radios and She Goes Nana. En ruim 30 jaar geleden had het zomaar gekund dat ons land op het Songfestival had uitgepakt met dit bekende She Goes Nana van The Radios. De VRT wou hen rechtstreeks sturen en dat zonder nationale voorronde, maar de invitatie die werd al erg snel teruggestuurd. We vonden onszelf een rockgroep, woorden als song en festival, die vielen slecht in de kleedkamer. Zo klonk het toen bij The Radios en de plaats daarvan stuurde de VRT, toenmalig, toen nog BRT liever, Clouseau met Geef het op. En dat werd ook geen bijzondere hoogvlieger. Geen Clouseau nu met Geef het op. Wel Clouseau uit 1997. Met deze heel erg mooie. Dat ze de mooiste is.

Fijne muziek op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Oost-West. Clouseau was dat met dat ze de mooiste is en zometeen nog heel wat mooie muziek hoor. Onder andere van Lionel Richie, want hij is vandaag jarig. Daar vertel ik je zometeen meer over. Nu eerst terug naar 1975 met de Bee Gees hier op je radio en deze heerlijke Jive Talking.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Ziezo Zaterdag.

Lionel Richie en Dancing on the Ceiling uit 1986 liever. En vandaag is hij jarig, is geboren in 1949. Deze Amerikaanse zanger die zijn carrière begon als lid van de band Commodores. En dan uiteraard in de jaren 80 uitgroeide tot een van de meest succesvolle popartiesten aller tijden. Zo scoorde hij wereldwijd liever hits met nummers als Endless Love, All Night Long, Hello, Say You, Say Me, My Destiny. En natuurlijk dus deze Dancing on the Ceiling. Zometeen heb ik het nog over Isabelle A in Ziezo Zaterdag, maar nu eerst deze van Red Box uit 86 voor Amerika.

Redbox en For America. En er is nieuws over Isabelle A., want zij heeft voor het eerst sinds haar getuigenis over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van haar ex-manager gereageerd. Op de nasleep ervan, heel veel wil ze er echter niet over kwijt, maar zo zegt ze, ik kan wel zeggen dat ik na die uitzending benaderd ben door de politie. Na de uitzending kwamen immers redelijk wat klachten bij de politie binnen tegen de man in kwestie. Onder meer voormalig kindsterretje Shari, die getuigde ook nog in de krant over het misbruik, en haar zus dienden een klacht in. En nu keren we terug naar het jaar 1993 met deze plaat van Isabelle A., waarmee ze toen best wel wat succes had. Jij mag altijd op me rekenen. Dit is Isabelle A. nog eens.

Een hele mooie boodschap van Isabella A. En jij kan altijd op me rekenen. Een plaatje uit 1993. En zo kom ik aan het einde van dit eerste uurtje. Zie zo zaterdag hier bij Radio Oost-West. Zometeen na tijd zijn in het regionale nieuws van 2 uur ben ik er weer met een tweede portie. Zie zo zaterdag en showbiz nieuws. En nu nog deze plaat die ook al past bij het weer vandaag. Wat een samensteller van muziek hebben wij voor onze muziekplatenlijst hier bij Radio Oost-West. Bart Kuil nog. Mooi weer vandaag.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leie die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Terboijen in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozenbeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossene bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossene Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vanmiddag en vanavond zonnig en warm, 31 graden aan zee, iets koeler. Vannacht kans op stevige buien, morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, 34 graden. En het is ook volgende week zo, tot 36 graden, 's nachts 1 à 22 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Ziezo Zaterdag.
6: Een hele goede middag. Welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag. Starten we doen met Culture Club en Karma Chameleon.

Heel erg goedemiddag. Jij welkom dus in Ziezo Zaterdag, de tweede uurtje van deze aflevering op deze 20e juni. Starten deden we met Culture Club en Karma Chameleon en verder in deze uitzending natuurlijk nog heel wat showbiz nieuws van de afgelopen week. Met berichtjes onder andere over The Night of the Proms, maar ook over Bonnie Tyler en Dana Winner. Tot aan de klok van 3 uur zit je dus goed hier bij Radio Oost-West voor Ziezo Zaterdag. Met heel wat fijne muziek, onder andere van Peter Schilling, maar ook van Phil Collins, Aaron Blommaert, Umberto Tozzi. En nu van Touch of Joy, Don't Give It Up.

0: naar boven.
1: Nieuwse Stadsbaanderen, mee naar boven was dat. En ook dit jaar zal hij de Night of the Proms presenteren in de AFAS Dome in Antwerpen. Deze Nieuwse Stadsbader. En de eerste namen die zijn intussen ook al bekend hoor voor die Night of the Proms. Zo komt de Britse zanger Holly Johnson, bekend als frontman van Frankie Goes to Hollywood, naar Antwerpen afgezakt. En ook de Australische zangeres Vanessa Amorosi, bekend van haar wereldhit Absolutely Everybody, zal erbij zijn. Nu jij nog, info en tickets via www.nightoftheproms.be. En dit is Vanessa Amorosi nog eens met die Absolutely Everybody.

Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen.

0: is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

muziek passend bij de tijd van het jaar. Lekker heet buiten. En dan Umberto Tozzi met Gloria door je radioboxen laten schallen. Dat is pure zaligheid. Plaatje uit 1979 alweer. Zometeen heb ik het over Bonnie Tyler. En draai ik haar met Meat Love en Total Eclipse of the Heart. Maar nu eerst deze van Aaron Blommaert. En hoe zit het met ons?

Bonnie Tyler en Meatloaf waren dat nog eens met Total Eclipse of the Heart. En de Britse zangeres Bonnie Tyler die is onlangs ontwaakt uit haar coma. Dat is positief nieuws, maar de rocklegende die vecht nog altijd voor haar gezondheid. Op 30 april werd ze namelijk met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm. En dat in een ziekenhuis in de Portugese stad Faro. In het begin leek alles goed, maar een weekje later werd ze in een kunstmatige coma gebracht omdat er complicaties optraden. En sindsdien ligt Bonnie Tyler dus op de afdeling intensieve zorg. En wordt ze nauw in het oog gehouden. Dit is nu Phil Collins op je radio met Wish It Would Rain Down.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

Hugo en It's Alright was dat, daarvoor nog Phil Collins en Wish It Would Rain Down. Zometeen heb ik het nog over Dana Winner, maar eerst nog eventjes deze plaat uit 1982. Die gaan we er nog even tussen plakken liever. Major Tom van Peter Schilling. En zometeen hoor je dan Dana Winner met het kleine paradijs.

Dana Winner en het kleine paradijs was dat. En Dana Winner die wordt op 21 oktober gelauwerd door de VRT. En dat in de Radio 2 Eregalerij. Ze wordt namelijk geëerd voor haar muzikale carrière, voor een leven vol muziek. En dat samen met Bart Peters. Uiteraard zullen die avond ook weer enkele legendarische songs een plek krijgen in de Vlaamse muzikale Hall of Fame. Maar welke platen dat worden, dat is voorlopig nog even geheim. Maar wel dus goed nieuws voor Dana Winner. Dit is nog Chic en Le Freak.

Chic en Le Freak uit 1978. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag. Op deze zonovergoten 20e juni nog één dag. En officieel kan de zomer van start gaan. Maar natuurlijk is die toch wel al enige tijd bezig. Heel fijn natuurlijk. Volgende week is er geen Ziezo Zaterdag. Want dan is er onze zomer top 100. De mooiste zomerse muziek. Iets om naar uit te kijken. Dus komende zaterdag is dat. Heel fijn dat je geluisterd hebt naar Ziezo Zaterdag vandaag. Maak er nog een zeer mooi weekend van. Vergeet niet te drinken, vooral water dan. En heel graag tot een volgende keer. Nog tot aan de klok van 3 is dit nu The Tramps en Disco Inferno. Dag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oldwest.
3: Minister Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit voor grote problemen rond de abortuswetgeving. Het zou dus inderdaad wel eens kunnen knallen in die regering. Zwaar communautair onweer dus binnen de federale regering. CD&V-minister van Justitie Verlinde zegt dat Vooruit moet opletten, want die partij dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel van de socialistische oppositiepartij PS te steunen om de abortustermijn te verlengen naar 18 weken. CD&V en N-VA willen niet verder gaan dan 14 weken. Samenstemmen met de oppositie kan niet, zegt Verlinde. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt op het zonder vergunning aanleggen van een oprit of betonnen tuinpad, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Veel mensen overtreden de wet onbewust, zeggen experten. Ondertussen is bijna 16% van heel Vlaanderen verhard. Nieuwe cijfers van het departement Omgeving tonen bovendien aan dat er bijna elke dag bijna 4 hectare open ruimte verdwijnt in Vlaanderen. Al ongeveer 1/3 van de totale Vlaamse ruimte is ingenomen door de mens, wat een pak meer is dan in onze buurlanden.
2: Radio
3: vanmiddag zonnig en heet bij 30 tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweders. Morgen opnieuw veel zon, maar ook lokaal onweer bij tropische temperaturen. Ook morgen 34 graden mogelijk.
1: Radio Oost-West.
4: Helemaal Belgisch. Op Radio Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

Hij was zijn leven in de Westhoek passeert. Door regen en noorderwinden. Kerdommeden dit hij al hier passeert. De oorlog ga hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstellen en God verlaten. Dat de bomen nu maar zwingen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets heeft geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zegt God al goed, er is welvaart in het land. En de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand. Maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten en atoom in de top. We mogen toch experimenteren. We maken wel een kunnen elkaar zijn op, maar juist om ons te amuseren. Hij van zijn leven in de Westhoek passeert, door regen en noorderwinden. Keer door met een titel hier passeert, een oorlog ga hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat hier weer vindt, en het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten en nog duizend en

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Ter Boje in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Ossenen bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Ossenen Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
5: Oostwest, meer bericht. Goedemiddag, zonnig, 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon en kans op onweer, 34 graden. Dat is ook het weer voor volgende week. Maxima dan tot 36 graden. 's Nachts gaan we niet onder de 20 graden.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Welkom.
1: Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Onze regering gaat 20% van haar aandelen in de staatsbank Belfius verkopen, heeft het kernkabinet beslist. Dat zal natuurlijk ook de begroting ten goede komen, dat is wel duidelijk. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af, dat laat het Iraanse regime weten. Een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon, daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël lijkt zich daar niet aan te houden. Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten op. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen echte schade gemeld. Zonnig, 30 graden en meer. Vanavond en vannacht stijgt de kans op onweer alweer. Morgen opnieuw veel zon, kans op onweer, 34 graden. Dat is ook het weer voor volgende week. De hele volgende week. Met maxima woensdag zelfs tot 37 graden. 'S Nachts duiken we niet onder de 20 graden.
4: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
5: Radio Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
4: Interieur Verkest uit Wingene.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 6 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Ter Boeye in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meiligemstraat in Oossenen bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meiligemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossenen Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
6: Het weer, het KMI waarschuwt voor vanavond en vannacht voor lokaal hevig onweer. Voor het hele land geldt vanaf 9 uur 's avonds code geel. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en hagel. Het blijft warm boven de 30 graden tot zeker eind volgende week.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Utrecht.
1: Nieuws. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Vermoedelijk heeft dat toch ook wat te maken met de interne begroting. Die wordt besproken. Hoeveel geld er precies nu naar binnen rolt, is niet helemaal duidelijk. De keizer en keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek. Het was kroonprinses Elisabeth die hen opwachtte. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af, laat het Iraanse leger weten. Een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS wordt geschonden. Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen met een kracht van 4,6 en 5,3. Ze volgen elkaar met enkele minuten tussenop. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer uit tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet daar onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier misbruikt hebben. Zij zelf ontkent alles. Radio Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land. Die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maximaal tot 34 graden. In het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer en met maximaal tot 36 graden. De kans op onweer wordt steeds groter tegen de avond.
0: De avond van Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oldwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeente. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Ter Boye in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossenen bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossenen Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Het weer, het KMI waarschuwt voor vanavond en vannacht voor lokaal hevig onweer. Voor het hele land geldt vanaf 9 uur 's avonds code geel. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en hagel. Het blijft warm boven de 30 graden tot zeker eind volgende week.
3: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Het kernkabinet is het na uren vergaderen en kibbelen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken en niet naar 18 weken, zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. In Indonesië is een Belgische toeriste overleden. Een vrouw van 57, ze was samen met haar partner op vakantie op het eiland Nusa Penida. Hij vond de vrouw bewusteloos op de grond in een vakantievilla. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar ze is daar overleden. Volgens de politie zijn er geen tekenen van geweld. Wat de doodsoorzaak wel is, is niet duidelijk. Een van de meest gezochte Britse criminelen is opgepakt in ons land. Dat meldt de Britse politie. Hij werd gezocht voor drugscriminaliteit en is opgepakt in een woning in Brecht in de provincie Antwerpen. Bij de inval zijn ook drugs en een wapen gevonden. Hij zit nu in een cel in ons land, in afwachting van zijn uitlevering. Vanavond zonnig en warm, vannacht trekken opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden, vooral in het noorden kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en er is bovendien kans op onweer.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Terboijen in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeken beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossenen bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossenen Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Vanavond zonnig en warm, vannacht trekken opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maximaal tot 34 graden, vooral in het noorden kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maximaal tot 36 graden en er is bovendien kans op onweer.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poelenmatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Radio Slechtmeerbericht. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Outlet.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Ter Boeye in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossene bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossene Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest meebericht. Dag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poedermatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Terboijen in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oosterozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossene bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossene Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Dag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.